0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 3 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 4 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ook tijdens je nachtdienst.
1: Tijdens je nachtdienst.
0: Lekker door de nacht.
2: W.O.S.
3: Boss Walk Jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the Big Bad City.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De WOS Dagstart.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek. Ook tijdens...

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 6 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De WOS Dagstart.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Dit is WOS Verkeer. Er zijn momenteel geen noemenswaardige verkeersupdates. Kijk voor alle verkeersinformatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS. Weer.

0: WOS Dagstart.
1: Fris wakker.
0: Is de WOS Dagstart
2: voor uitgeslapen types.
0: De WOS Dagstart
2: voor vroege vogels.

0: Goedemiddag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De brandweer is opnieuw uitgerukt vanwege een gaslucht in de Oudlandstraat in Schravenzande. Voorbijgangers roken gas tegenover de Albert Heijn en sloegen alarm. De brandweer heeft metingen verricht en daarbij een duidelijke gaslucht vastgesteld. De politie heeft de omgeving ruim afgezet met linten. Het is al de derde keer dat de brandweer voor een gaslucht naar de Oudlandstraat moet komen. De meldingen komen wel steeds van verschillende plekken. Een meisje op de fiets is gisteren gewond geraakt bij een harde aanrijding in Schravenzande. Op de Sant-Ambachtstraat botste een werkbus frontaal tegen haar aan. Het meisje kwam hard ten val en liep daarbij verwondingen op. Hulpverleners hebben haar op een speciaal matras gelegd om haar zo veilig mogelijk te kunnen vervoeren. Daarna is ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar fiets raakte zwaar beschadigd. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is nog niet bekend. Op de nieuwe natuurbegraafplaats Staalduinen bij Hoek van Holland heeft maandag de eerste begrafenis plaatsgevonden. Een man die al langer de wens had om daar begraven te worden, kreeg er zijn laatste rustplaats. De begraafplaats ligt in de Bonnenpolder en is sinds maandag geopend. Het terrein is ongeveer 30 hectare groot. Slechts een klein deel daarvan wordt gebruikt voor graven. Traditionele grafstenen komen er niet. In plaats daarvan kunnen graven worden gemarkeerd met een houten schijf die langzaam vergaat. De begraafplaats maakt deel uit van een groter natuurgebied dat de komende jaren wordt ontwikkeld. Dan nog het weer. Vanochtend kan er plaatselijk mist voorkomen. Daarna breekt de zon geregeld door en blijft het voorlopig droog. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond gaat het regenen en ook vannacht blijft het bewolkt en kan er nog regen vallen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken er enkele buien over. Daarbij staat er duidelijk meer wind en wordt het ongeveer 15 tot 16 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Dit is de WOS Agenda. Op zondag 11 oktober is de spannende en komische familiemusical Juf Braaksel te zien in De Naald. Volg vier dappere kinderen uit groep 7 die samen met het publiek het mysterie rond hun strenge schoolhoofd proberen te ontrafelen. Op zondagmiddag 11 oktober viert dirigent Steven van Wieren zijn 25-jarig jubileum met een feestelijk concert in de Bartholomeuskerk in Poeldijk. Diverse koren, een orkest en dansers brengen een gevarieerd programma. De Rotterdamse Marja van Katendrecht brengt op woensdag 14 oktober haar voorstelling Heel Holland Hoopt in Theater Koningshof. Met haar scherpe humor zorgt ze samen met de zaal voor een avond vol verbinding, hoop en plezier. De Nederlandse comedy Wen er maar aan is te zien in Bioscoop De Naald. Volg actrice M, die door de overgang en een dip in haar carrière het roer volledig omgooit om zichzelf op hilarische wijze opnieuw uit te vinden.
1: Meer agendatips op onze regio vind je op

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten vier kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
5: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
4: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
6: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
4: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Morgen!
8: De regio is wakker!
3: Nu jij nog!
8: Daar gaan we weer!
3: Dit is Wakker met Tim en Luc. Hey.

0: Ja. De week vliegt voorbij en het weekend komt er alweer bijna aan. Maar voordat het zover is, gaan we vandaag nog even lekker knallen met jullie. Het is Dolle Donderdag. We gaan lekkere muziek draaien. We hebben ondernemers over de vloer. We hebben vandaag Thomas Vollebrecht hier in de studio van 9 tot 10. Dus als je dat graag wil horen, we gaan hem wat vragen stellen over zijn restaurant en zijn bedrijf hier in het Westland. En dan hebben we nog een quote voor vandaag. Want voor degenen die allemaal al lekker wakker zijn, een hele goede morgen. Vandaag beginnen we met de quote: wacht niet op kansen, bouw iets voordat waardoor kansen naar jou toe komen.
1: Juist.
0: Kijk, dan draaien we hem lekker om.
1: Dan draaien we hem om.
0: En dat past bij deze ondernemende donderdag.
1: Zeker, we moeten niet wachten op die kansen. We moeten ze creëren.
0: We moeten ze creëren, juist. En daar zijn we voor. Nou, een goede morgen. We gaan wat lekkere plaatjes draaien met jullie. Als je een aanvraag hebt, stuur hem dan vooral door via de DM of gewoon via de WhatsApp. Op onze story kan je dat klikken. En dan, dan zien we ze voorbij komen, jongens.
2: De lekkerste muziek en positieve energie op de WOS. Tot 4 uur. Wakker met Tim en Luc.
0: Come on.

0: uur wakker met Tim en Luc.
1: Turn it up.
0: VOS.
2: Je hoort net Moving to the Sun van Hugo. En nu hebben we muziek van The Culture Beat.

0: Elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.
1: En onze eerste aanvraag is alweer binnen. Deze is van Wout. Hij wil graag Going Down to Liverpool van de Bengals. Deze gaan we eens even lekker draaien voor jullie. Going Down to Liverpool. Here we go.

0: Ah, een drukke ochtendspits heeft wel zo zijn voordelen. This is how we do
1: it. Ja, en dan nog even iets over alle ondernemers die luisteren, want vanmiddag staat het World Hortie Center hier in Naaldwijk, waar wij in zitten met de studio, in het teken van Westland onderneemt duurzaam. Want ondernemers is tegenwoordig niet alleen klanten vinden en omzet draaien, maar je moet ook nadenken over de energie, de verduurzaming en hoe je bedrijf klaar is voor de toekomst. Daar gaan ondernemers en experts vanmiddag dus met elkaar over in gesprek hier op het World Hortie Center. En dat brengt ons dus bij een leuke vraag. Wat is voor jou op dit moment de grootste uitdaging als ondernemer? Klanten vinden, personeel, kosten of gewoon tijdtekort?
2: Tijdtekort.
1: Tim, wat is het voor jou?
2: Tijdtekort.
1: Tijdtekort. Ja. Oké. Okay. Daar sluit ik me wel bij aan eigenlijk.
2: Of prioriteit management tekort.
1: Prioriteit tekort.
2: Ja, daar heb ik ook wel eens last van.
1: Oké, tijd voor prioriteitentekort. Ja. Hebben wij hier last van. Laat even weten waar jij last van hebt. Als je nou denkt, ik wil wat meer weten over duurzame energie, kom dan vooral hier naar het World Hortie Center. Want volgens mij is het gewoon open ingang. Of kan je je inschrijven? Je kan je inschrijven via volgens mij gemeente Westland. Of gewoon eventjes kijken op de website gemeente Westland. Want dat staat er allemaal op. En dan kan je hier eventueel aanschuiven. Dus leuk.
2: Ja, en hoor je dit nu en denk je, nou, ik weet hier eigenlijk wel heel veel over en ik kan die jongens wel wat bijpraten hier op de radio. Dan mag je ook zeker even inbellen. Dan gaan we gewoon even lekker kletsen en stellen we wat vragen erover. Dat vinden we alleen maar leuk en interessant om wat meer over te weten.
3: De lekkerste muziek en positieve energie op de WOS. Tot 10 uur. Wakker met Tim en Luc.
4: Bas, you know we finally here, right?
1: Het is dol.

En we hebben hier weer een nieuwe aanvraag. Een nieuwe aanvraag van Joy Grootschotten. You have got the love van de Hofnar. En wat een bengetje is dat. Lekker genieten, Joy. Goedemorgen. Deze is voor jou.

0: Wat een lekker plaatje. En ja, we hebben natuurlijk gewoon onze topper weer aan de lijn. Sam van Noord, goedemorgen.
1: Yes, goedemorgen mannen.
0: Hey, een hele goede morgen. Heb je lekker geslapen?
1: Zeker weten, we zitten alweer in de auto hoor.
0: Ja, wat heerlijk. Gewoon ja, het is ook een goede plaat, hè, die van de Hofnar. Ik denk dat jij dat ook wel leuk vindt.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Mooi zo, mooi zo. Maar jij had ook een heerlijk plaatje.
1: Ja, Sultans of Swing. Kunnen jullie die draaien?
0: Sultans of Swing, ja, tuurlijk kunnen wij die draaien.
2: Is die van Dire Straits?
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, wat goed. Oh, lekker. Nou ja, een beetje extra gas bij, Sam. Dan gaan we volgas draaien.
2: En volgas aan het werk vandaag.
1: Ja, top.
0: Lekker, man. Zet hem op, hè.
1: Ja, jullie ook. Hoi,
0: Doei.

0: van Sam van Noord. Het is altijd leuk als wij een steentje bij kunnen dragen aan jouw ochtend. En daar zijn deze aanvragen natuurlijk fantastisch voor. Lekker jouw dag beginnen met jouw favoriete plaat in de ochtend. Schiet gewoon bij ons op de app of op de Instagram. En dan gaan wij jouw ochtend beter maken met jouw favoriete nummertje. Daar doen wij het voor. Dat vinden wij leuk. Een hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie luisteren naar Wakker met Tim en Luc.
1: De koffie pruttelt.
2: Maar Tim en Luc niet.
1: Dit is de Wakkere VOS Ochtendshow.

0: Elke werkdag van 7 tot 10.
1: Wakker met Tim en Luc.
2: Oh, jullie zijn echt wakker vandaag. Ik heb gewoon nog een aanvraag. We hebben gewoon nog een aanvraag binnen. Oké, fantastisch. Dit is BTS. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dit is Arirang. Vast niet, maar dit is hem. Komt-ie.

0: Elke werkdag van 7 tot 10.
1: Wakker met Tim en Luc.
0: Release Radar.
1: Release Radar. De nieuwste muziek. Direct uit de dancewereld.
2: Hele

0: Ja, ook nog wat leuks. Want voor de jonge ondernemers hier zo in de regio. Als je nu aan het luisteren bent, let even op. Want volgende week donderdag, 15 oktober, organiseert MKB Westland de Pitch 2026. In de Kiem in Schavenzanden. Jonge ondernemers presenteren daar hun bedrijfsideeën. Dus dat is wel leuk. Stel je hebt nu iets, je bent ergens mee bezig en je wil dit graag pitchen. Je wilt graag pitchen aan ervaren ondernemers hier in de regio. Dan kan dat dus gewoon volgende week donderdag 15 oktober in de Kiem in Schavenzanden. Je kan gewoon naar mkbwestland.nl en daar kan je waarschijnlijk inschrijven. Dus ja, ik zou er toch nog even naar kijken als je wat aan het doen bent op dit moment. Want ja, je weet maar nooit. Nee, heb je, kan je krijgen. Dus je kan altijd gewoon even die pitch doen daar. Ja, dat. Dat wilde ik nog even kwijt. Want ik dacht af voor alle jonge ondernemers die luisteren. Dit is wel iets voor jullie. Ja, leuk, Luc. Ik zou dat zeker... Ik denk dat ik misschien ook wel ga. Oké, ga jij en ga ik niet? Of?
1: Ja, jij moet wel mee.
0: Ik ga dan wel mee, ja.
1: Jij bent mijn bedrijfspartner. Dus dat gaan we zeker doen. Oké, nog even muziek van Galantis. En dan gaan we nog naar het nieuws. Want het hele uur is alweer bijna. Het is bijna 8 uur.
0: Oh, het is bijna 8 uur.
1: De tijd hard.
2: De lekkerste muziek en positieve energie op de WOS. Tot 4 uur. Wakker met Tim en Luc.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden vier organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
5: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
4: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
6: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
4: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Morgen!
8: De regio is wakker!
3: Met Tim en Luc.

0: elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.
1: Ja, Luc, ik had eigenlijk even een persoonlijke vraag voor jou. Dat is namelijk, doe jij aan ochtendroutines?
2: Ja.
1: Want ik had net een beetje last van mijn knie of zo. Dus ik ging even door mijn hurken, zeg maar, heen. En dan doe ik altijd een beetje heen en weer bewegen. En dan komt alles een beetje los. En dan sta ik wat lekkerder.
2: Ja,
1: en ik
2: dacht,
1: dat doe ik ook wel eens in de ochtend. Niet elke ochtend, maar... Ja, heb jij een ochtendroutine?
2: Ja, ik heb nu een ochtendroutine.
1: Doe jij ook stretchen?
2: Ja, ik doe ook stretchen. Dat zit dus ook in mijn ochtendroutine.
1: En leg eens kort uit wat je dan doet.
2: Sinds een paar weken. En dan ga ik op de grond liggen, op een matje.
1: Ja.
2: Dat is lekker zacht. En dan doe ik zeg maar eerst mijn rechterknie naar mijn borst toe. En dan mijn linkerbeen is gewoon gestrekt.
1: Ja.
2: En dan doe je dat eerst. En dan pak je daarna je knie en dan... Draai je hem om, zodat je een soort van scheef gaat liggen.
1: Ja.
2: Alleen dan... dan stretch je daarmee je rug en zo, je onderrug. En dat doe ik dan bij beide kanten. En daarna ga ik ook nog even opstaan. En dan doe ik nog even mijn liezen strekken.
1: Ja.
2: En dan ga ik tegen een tafel aanstaan. En dan doe ik nog even mijn... Hoe noem je dat? Achillespees. Even stretchen. En dan is alles wakker.
1: En dat voelt gewoon beter als je gewoon regelrecht diep je bed uitgaat, ontbijt maakt en naar je werk gaat.
2: Ja, ik vind dat lekker, want dan gaat je lichaam, je bloed gaat dan al een beetje stromen en dan word je wakker van.
1: Een beetje los. Ja. Een beetje los van.
2: Daar word je wakker van.
1: Nou, ik heb eigenlijk wel wat voor de mensen die nog niet los zijn. En als je nog niet los in je hoofd bent en ook niet in je lichaam, dan is dit een perfecte, een beetje een ijsbrekertje is het, als ik het zo mag noemen. Dit is de vogeltjesdans. Kunnen we even gewoon even hier even gaan doen, zeg maar zo.

Okay. Nou, voor de mensen die nog niet wakker waren of net wakker werden en nog niet, ja, zich niet helemaal wakker voelen in hun lichaam en hun hoofd, dan hoop ik dat jullie nu wakker zijn. Een hele goede morgen. Je luistert naar Wakker met Tim en Luc op de WOS en wij gaan gewoon lekker door met plaatjes draaien. Het is 7:15.

0: Ik had het wel door, ja.
1: Ja, we hadden hier
0: want
1: allemaal...
0: hij is niet te missen namelijk, want nee, ik vind dat wel leuk.
1: Inderdaad, want we hadden hier natuurlijk allemaal gasten over de vloer en aanvragen en belletjes. Dus nee, het kwam eigenlijk even niet meer uit gewoon. Anders dan hadden we te weinig muziek gehad. En dat willen we jullie, de luisteraars, niet aandoen.
0: Nee.
1: Nou, voordat we beginnen, want hebben jullie recht op een extra tip.
2: Ja!
1: Maar... ik wilde iets anders doen dan in plaats van een extra tip.
0: Okay.
1: Ik wilde eerst even een dilemma opgooien. Want ik was gisteravond was ik aan het sporten. Had ik even een engine training met hardlopen. En het ging vooral over conditie. Maar toen aan het einde, toen kwam ik in gesprek met Gwen. En Gwen zei, hey, weet jij wat het verschil is of wat het juiste woord is voor de opgang van de zon? Want je kan dus zeggen zonsopkomst, maar je kan dus ook zeggen... nou, wat was het nou, joh? Je hebt twee benamingen. Wacht. Ik ga het even erbij halen.
0: Ja, haal jij het even bij. Dan.
1: Zonsopgang en zonsopkomst. Wat is het de juiste spelling? Is het zonsopgang of zonsopkomst? Want je zegt altijd, maakt niet uit, zonsondergang.
0: Ja.
1: Maar is het dan zonsopgang en zonsondergang? Of is het zonsopkomst en zonsondergang? Ik ga even een poll in het verhaal zetten.
0: Zo.
1: En ben ik benieuwd wat jullie zeggen. Zonsopgang of zonsopkomst?
0: Ja, als mijn brein geluid zou kunnen maken, dan had hij dat nu gedaan.
1: Ja.
0: Ik moet wel even denken.
1: Ja, serieus, hè? Oké, dus dat is even voor nu. Dan ga ik nu de tip doen.
0: En als je dat dyslexie hebt, mag het al allebei?
1: Nee, Tim, je moet kiezen.
0: Oké,
1: dan krijgen we de tip van Flip. Want ik ga even een kindertip doen. Want er zitten ook mensen thuis met jonge kinderen en zo. En die luisteren ook. Want ja, ik heb wel een paar kinderen voor de tv zien staan. Met ons op de achtergrond.
0: Ja.
1: Dan komt-ie. Je kent het wel. De favoriete knuffel van je kind wordt overal mee naartoe gesleept en ruikt daarom naar zweet, zand en avontuur. Maar wassen, dat overleeft niet elke knuffel. De oplossing is simpel. En dat wil je niet, want als jouw kind het verliest, dat knuffeltje verliest, dan ben je echt...
0: dan is de hel
1: de
0: daar.
1: Lul.
0: Ja.
1: Komt-ie. Maar, dus het is simpel. Stop een nachtje in een gesloten zak in de vriezer. De kou doodt de bacteriën en haalt muffe geurtjes weg. Dus de volgende dag kan je dreumels weer fris met de knuffel huggen.
0: Toch wat goed.
1: Ja, hè?
0: Oké, ja. Dus, zeg maar... ik was even afgeleid, maar wat was nou de tip? Je moet hem in een zak stoppen, in een vriezer?
1: Ja, stop de knuffel in een zak, in een vriezer. Laat hem de hele nacht zitten.
0: Ja.
1: En door de kou en de vriezen, en ja, door de koude temperatuur... doodt de bacteriën en haalt het de muffigeurtjes weg.
0: Oké. Nou, ik heb geen knuffel, maar ik zou hem onthouden.
1: Ja. Onthoud maar even.
0: Ja, maar voor de luisteraars die wel kinderen hebben of zelf een knuffel hebben die stinkt, ja, dan kan dat gewoon.
1: Dan is dit de oplossing.
0: Zo, dan kan dat gewoon zo. Nou, dankjewel, Luc.
1: Ja, en dus even in het verhaal op Instagram ga ik zetten: is het zonsopgang of zonsopkomst?
0: Oh ja.
1: Laat het even weten, want wij zijn benieuwd.
0: Ja.
3: Dit is jouw kickstart.
4: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag.
3: Op de WOS.

0: Dit was I Love Your Smile. En het is 8:30 en dat betekent dat Stefan hier binnen is voor het nieuws.
1: Nieuwsupdate.
2: Goedemorgen. Verschillende partijen in de Westlandse gemeenteraad zijn boos over een publicatie van Westland Verstandig. Daarin staat dat er plannen zouden zijn om statushouders te huisvesten bij de voormalige school De Morgenster in Monster. Onder meer de coalitiepartijen GBW, CDA, LPF en VVD zeggen dat die conclusie niet klopt. Ook wethouder Dennis Schaffia noemt de publicatie onjuist. Volgens hem blijven de woningen bij de Morgenster bedoeld voor jongeren en starters. Westland Verstandig trekt de publicatie niet in en vindt dat het college duidelijker had moeten zijn over de plannen. De gemeente Westland onderzoekt waar tientallen woonunits kunnen worden ingezet voor tijdelijke huisvesting. Op dit moment staan er 39 chalets opgeslagen in De Lier. Daarvan gaan er 35 naar een nieuwe opvanglocatie voor Oekraïnse vluchtelingen in Wateringen-Noord. Later komen ook woonunits vrij die nu nog bij het Haagpad in Monster staan. Daardoor zijn er eind dit jaar 29 units beschikbaar. Meerdere politieke partijen willen onderzoeken of die kunnen worden gebruikt voor Westlandse starters en jongeren, bijvoorbeeld op een terrein in Monster. En het college van Maassluis wil stoppen met de opvang van asielzoekers op twee schepen in de stad. Het COA had gevraagd om de overeenkomsten te verlengen totdat er een andere duurzame opvanglocatie is. Het stadsbestuur wijst dat verzoek af. De opvang in Maassluis begon in 2022 en werd later uitgebreid tot 140 plaatsen op twee schepen. De laatste overeenkomst loopt af in april 2027. Nieuwe opvang is niet helemaal uitgesloten, omdat de gemeente zich eerder heeft verbonden aan een eventueel landelijk verdeelbesluit. Het weer. Vanochtend is het wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan een bui vallen. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt ongeveer 15 graden. Vanavond wordt het tijdelijk wat droger en klaart het af en toe op. In de nacht neemt de bewolking weer toe en volgt vanuit het westen opnieuw regen. Morgen blijft het wisselvallig met kans op regen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 17 graden.
0: Politieke ruzie.
2: Ja, het is heel veel politieke ruzie.
0: Altijd natuurlijk, maar...
2: Je merkt nu Westland Verstandig niet... Je merkt dat Westland Verstandig die zit natuurlijk niet meer in de coalitie. En die gaan er nu heel hard op in.
0: Ja.
2: Dus het levert mooie debatten op voor de neutrale kijker.
0: Ja, inderdaad. Oké, nou, ik hoop dat ze elkaar heel houden. Dankjewel, Stefan.
2: Yo.
3: Elke werkdag van 7 tot 10.
4: Wakker met Tim en Luc.
0: Nu gaan we door met wat lekkere Nederlandse muziek.
5: Blindelings van Antoon.

0: My Love van Frenna.
1: Ah, een drukke ochtendspits heeft wel zo zijn voordelen. This is how we do it.
0: Hey, en weten we het antwoord al? Heb je het antwoord nog niet gegeven op zonsopgang of zonsopkomst?

0: drukke ochtendspits heeft wel zo zijn voordelen.
1: Ja, een hele goede morgen en we krijgen hier nog een lekkere aanvraag. Het is een beetje een houseplaat van Monique. Deze aanvraag is van Monique. Hij heet Your Man en die gaan we lekker opzetten. Goedemorgen Monique, lekker plaatje. Deze is voor jou.

0: Dit is jouw kickstart.
1: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag.
0: Op de WOS.
2: Ja, en even terugkomend op de vraag. Want we hadden net over zonsopgang of zonsopkomst. Nou, inmiddels heb ik het antwoord voor jullie. Want het grappige is, er zit dus helemaal geen verschil in. Het is allebei goed.
3: Strikvraag dus.
2: Ja, het was een strikvraag. Maar echt waar, gisteren zat ik zo te denken van, heb ik het dan heel mijn leven fout gezegd? Maar blijkbaar is het dus niet zo. Het is gewoon goed. Alleen zonsopgang is het oudste woord.
3: Oké. Okay.
2: Zonsopkomst kwam pas later in gebruik. Na 1900 of zo, las ik net.
3: Ja.
2: Dus mocht je vandaag iemand horen zeggen dat zonsopkomst en zonsopgang twee verschillende dingen zijn, dan kun jij dus zeggen, nee hoor, het is allebei goed.
3: Het is allebei goed.
2: Dus, Gwen, we zijn eruit. Het is allebei goed. Ja, dus mocht je luisteren, Gwen, het is allebei goed. Kunnen we gewoon lekker rustig weer door met de uitzending.
3: Je hoeft niet te stressen als je met je vlammen tijdens zonsopkomst op het strand loopt en denkt dat je het fout zegt.
2: Nee. Hey, dadelijk Thomas van Thomas Vollebrecht hier in de studio van 9, tussen 9 en 10. Dat gaan we doen. Leuk.
1: Tim en Luc. Ja, brothers. Zet je ochtend aan.
0: Lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
5: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
4: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu een 500.000 euro per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
6: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
4: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim een 500.000 euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Morgen!
9: De regio is wakker!
8: Met Tim en Luc.

0: Het is een fantastische plaats.
1: Is de wakkere VOS ochtendshow.
0: En we gaan verder met een Nederlandse knaller. Dit is Boom van Samuel Welten.

0: met Tim en Luukjes, as usual.
1: Ja, en vandaag in de studio, het is Ondernemers Donderdag. En we hebben weer een mooie gast bij ons in de studio. En vandaag iemand die wij zelf ook regelmatig tegenkomen. Niet alleen in het Westland, maar ook op de festivals. Feestjes en zelfs op Ibiza. Thomas is ondernemer en zit onder andere achter Milo en Piata Pizza hier in Schaafzanden. Maar voordat we het over al die bedrijven gaan hebben, willen we natuurlijk eerst weten wie de man is achter die onderneming. En hier is Thomas, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen mannen. Morgen.
1: Morgen.
2: Hoe is het?
1: Ja, goed.
3: Heel goed.
2: Leuk. Leuk dat ik hier mag zijn.
3: Ja, ja, en je komt ook echt zeker niet onopgemerkt, hè? Want heel het bureau staat vol met pizza-dozen, tassen. We hebben een lekkere smoothie van je gehad.
2: Zeker,
3: heerlijk,
2: man.
1: Ja, wat zit er eigenlijk in, To?
2: Mango, papaya, ananas smoothie is het. Dus lekker gezond. Komen jullie de ochtend door?
1: Ja, leuk, heerlijk, man. Goed. Nou, die gaan we even tussendoor even opsmikkelen. Hey, en dan voor de luisteraars eigenlijk de eerste vraag. Wie is Thomas eigenlijk voor iedereen die jou nog niet kent?
2: Ja, ik ben Thomas, 31 jaar. Ik run Milo, dus wij bezorgen de lekkerste pizza's, de lekkerste pokeballs. Verder hou ik van de feestje, dus ik kom jullie al tegen op festivals. Ja. Dus superleuk. Voor de rest doe ik tennis, hardlopen. Ik ga marathon in april lopen in Rotterdam.
1: Oh, ja.
2: Dus daar ben ik nu voor aan het trainen, dus lekker fit aan het worden.
3: Goed, lekker bezig, man.
1: Heerlijk. Ja.
2: Dus,
1: ga je niet die in Den Haag even meepakken?
2: Ja, dat is nog te vroeg.
1: Oh, ja.
2: Ik dacht eerst zo maar lekker feestjes pakken en dan daarna trainen. April is het.
1: Okay.
2: Volgend jaar.
1: Ja. Dan heb je nog lekker tijd om te trainen.
2: Maar ik wil wel echt een hele goede tijd neerzetten. Dus
1: je gaat
2: mijn
1: wel
2: doel
1: voor
2: is niet uitlopen. Zeg
1: maar. Nee, oké. Okay. Ik snap hem wel. Ja.
3: Ja. Hey. Ondernemers, die gaan gewoon halen het maximale eruit.
2: Juist. Als je doet, gewoon goed doen.
1: Ja, inderdaad. Hey, we komen je regelmatig tegen op festivals en feestjes. Maar ben je eigenlijk meer ondernemer of feestbeest?
2: Leuke vraag. Kijk, in mijn vak kan je het gewoon heel goed combineren. Dus feestjes en ondernemen. Want wij gaan eigenlijk elke dag pas om 4 uur 's middags open.
1: Ja.
2: Dus je kan elke dag uitslapen. Dus
1: het
2: nadeel daarin wel is dat je dan de feestjes in de nacht moet pakken.
1: Mm, ja.
2: Maar ja, dat... ook wel weer leuk.
1: Daar zijn er ook zat van.
2: Zeker. Ja.
1: Hoe ben je ooit in het ondernemerschap terechtgekomen? Heb je altijd al die droom gehad?
2: Ja, eigenlijk wel. Mijn vader die was ook ondernemer.
1: Ja.
2: Toen zag ik dat een beetje hoe dat ging.
1: Ja.
2: Maar hij was tuinder, dat is iets wat ik dan niet wilde.
1: Nee.
2: Dus ik ging op zoek naar een andere business.
1: Hoe kwam je erachter dat je dat niet wilde?
2: Omdat ik gewoon zag dat hij 80 uur aan het werk was. Eigenlijk altijd aan het werk. En ik was op zoek naar een andere business waarbij ik dat dan niet zou hebben.
1: Nee.
2: En via mijn school eigenlijk kwam ik een beetje in die gezonde voeding terecht. En toen dacht ik van eigenlijk doet nog niemand dit in het Westland.
1: Nee.
2: Dus toen dacht ik van laat ik het gaan starten. In het Westland maken we zulke lekkere of gezonde producten. Dus tomaten, komkommers, van alles.
1: Klopt.
2: Maar niemand, of tenminste zijn heel weinig horecabedrijven die gezonde groenten ook verwerken in maaltijden.
1: Ja.
2: En met die gedachte zijn wij begonnen.
1: Ja, inderdaad, een mooie gedachte. En volgens mij gaat het best aardig.
2: Zeker. Mag niet klagen. Ja.
1: Nee.
2: En we zijn onlangs natuurlijk verhuisd. En hele goede stap geweest.
1: Ja.
2: Want daardoor zijn we gewoon nog meer sky high gegaan eigenlijk.
3: Nu hebben jullie een locatie in Schaafzanden.
2: Ja.
3: Hè?
2: Ja.
3: Ja, een hele mooie locatie langs de weg. En wij zijn ook wel eens langs geweest. Gewoon binnen ziet het er top uit.
2: Jullie hebben gedraaid.
1: We hebben midden in de keuken gedraaid.
2: Juist, ja. Super gaaf. Ja, was ook heel mooi.
3: Ja, zeker leuk.
1: Ik heb hier echt een hele hoop vragen voor je, Thomas. Maar ik zit natuurlijk even de leukste tussenuit te pikken. Wat was jouw allereerste onderneming? Weet je dat nog?
2: Dat is eigenlijk wel mooi. Want ik was dus eigenllijk... Als eerst was ik als zzp'er toch in de tuinbouw wel begonnen. Dus toch was ik wel tuiner
1: Okay,
2: als eerst. Dus,
1: en wat deed je dan?
2: Ja, dus gewoon bij mijn vader in de tuin, maar dan als zzp'er. Dus was ik toch ondernemer in de...
3: Ja, precies. Je moest je eigen boekhouding inleveren, zeg maar.
2: Ja, ja. Maar hoge facturen schrijven.
3: Ja, inderdaad. Zo hoog mogelijk.
1: Hey, papa, binnen 14 dagen betalen alsjeblieft.
2: Ja. Ja, zo ging het, ja.
3: Inderdaad. Maar Copa, hè, dat was ook een onderneming, denk ik.
2: Ja, inderdaad. Ook een hele zware onderneming. Bijna elk weekend kwamen er... allemaal vrienden en bekenden over de vloer. Ja, je moest inderdaad ook drank inkopen. Af en toe hadden we bijvoorbeeld een DJ nog in het hok staan.
3: Ja.

0: Zo ook natuurlijk investeren in een keuken, pandje, heel het pandje moest aanpakken voor de elektra, loodgietjeswerk.
1: Ja,
0: daar heb je wel gewoon een centje voor nodig.
2: Ja, en toen was alles klaar en toen begon je. Hoe voelde je toen?
0: Ja, dat, je leeft in een rollercoaster, want ja, je bent alleen maar aan het gas geven. Gas. Ja. Dus wij zeggen tegen die gast met elkaar, zeg altijd, jongens, gas open, weet je wel.
2: Ja.
0: Dus alleen maar gas open en gewoon als een blinde kip alleen maar rennen in de keuken. En gewoon zo snel mogelijk veel bestellingen groeien, zeg maar.
2: Ja, mooi.
0: En het ging best aardig, want ja, als je ziet hoe we nu verhuisd zijn, mooie locatie, dat hebben we ook allemaal kunnen investeren.
2: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk wel mooi.
2: Ja, 100% leuk. En heb jij toevallig een nummertje wat je daar vaak aanzet in de keuken? Dan gaan we die eens luisteren, zeg maar, voor de luisteraars luisteren. En dan gaan we dadelijk om 9:30 gaan we door met nieuws. En dan gaan we zo door met jouw volgende blok.
0: Oké. Waar hou ik van? Vroeger was het altijd urban. Tegenwoordig natuurlijk wat meer techno. Kiki, Marlon Hofstad. Ik weet niet, kunnen we iets aanzetten van Marlon Hofstad?
2: Ja, natuurlijk. Zeker weten. Maar dat zetten jullie dus wel eens op in de keuken?
0: Alleen maar. Dat is wel grappig, want wij hebben in het restaurant dus andere muziek als in de keuken.
2: Ja,
0: dus,
2: dat snap ik.
0: Ja, dus in het restaurant zetten we gewoon Ibiza Chill House aan. En de keuken is het gewoon rammen.
2: Gewoon gas open.
0: Op die muziek ramt ook iedereen, weet je wel. Dus daarom, als het te zachte muziek kan zijn, ja, hardere muziek, want we moeten nu gas geven.
2: Dat is dus het mooie aan muziek, jongens.
1: Ja.
2: Dat je gewoon ook de sfeer kan bepalen met de platen die je opzet.
0: Zeker.
2: Ja. Oké, okay, nou Tim, volgens mij heb jij er eentje gevonden. Ja, we gaan It's That Time de van Fischer, maar dan de Marlon Hofstad remix draaien.
1: Ja, cool.
2: Hier komt hij. Even knallen.
0: Super.

0: Ja, een hele goede morgen, luisteraars. Het is inmiddels al 9:50. En dat betekent dat Mees hier binnen is gelopen om jullie weer bij te praten met het nieuws. Hier is Mees.
1: Nieuwsupdate. Goedemorgen. Verschillende partijen in de Westlandse gemeenteraad zijn boos over een publicatie van Westland Verstandig. Daarin staat dat er plannen zouden zijn om statushouders te huisvesten bij de voormalige school De Morgenster in Monster. Onder meer GBW, CDA, LPF en VVD zeggen dat die conclusie niet klopt. Ook wethouder Dennis Gavia noemt de publicatie onjuist. Volgens hem blijven de woningen bij De Morgenster bedoeld voor jongeren en starters. Westland Verstandig trekt de publicatie niet in en vindt dat het college duidelijker had moeten zijn over de plannen. Ja, jongens, wat is de laatste keer dat jullie zo'n felle discussie hebben gehad met z'n tweeën? Ben ik even benieuwd naar.
2: Elke dag.
1: Elke dag? Ja. Waar gaat het dan over?
2: Nee, ja, de ene keer gaat het over de vaatwasser en de andere keer gaat het over
0: serieuze
2: problemen. Muziekkeuzes.
1: Ja. Maar ja. Komen er wel altijd uit.
2: Nee, wij komen er altijd uit.
1: Ja, heel goed. Ja. Nou, laten we hopen dat de politieke partijen dat ook komen. De gemeente Westland onderzoekt waar tientallen woonunits kunnen worden ingezet voor tijdelijke huisvesting. Op dit moment staan er 39 chalets opgeslagen in De Lier. Daarvan gaan er 35 naar een nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Wateringen-Noord. Later komen ook woonunits vrij die nu nog bij het Haagpad in Monster staan. Daardoor zijn er eind dit jaar 29 units beschikbaar. Meerdere politieke partijen willen onderzoeken of die kunnen worden gebruikt voor Westlandse starters en jongeren, bijvoorbeeld op een terrein in Monster. En het college van Maassluis wil stoppen met de opvang van asielzoekers op twee schepen in de stad. Het COA had gevraagd om de overeenkomst te verlengen totdat een andere duurzame opvanglocatie is. Het stadsbestuur wijst dat verzoek nu dus af. De opvang in Maassluis begon in 2022 en werd later uitgebreid tot 140 plaatsen op twee schepen. De laatste overeenkomst loopt in april 2027 af. Nieuwe opvang is niet helemaal uitgesloten, omdat de gemeente zich eerder heeft verbonden aan een eventueel landelijk verdeelbesluit. Dan krijg je nog het weer. Vanochtend is het wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan een bui vallen. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt ongeveer 15 graden. Vanavond wordt het tijdelijk wat droger en klaart het af en toe op. In de nacht neemt de wolking weer toe en volgt vanuit het westen opnieuw regen. Morgen blijft het wisselvallig met kans op regen. Dan loopt de temperatuur op tot ongeveer 17 graden. Het is een stukje kouder dan gisteren en eergisteren.
0: Ja. En maar, ik merkte het ook gelijk toen ik de deur uitliep vanochtend. Ja, ja, ik werd al aardig. De wind zat erin, hoor. Ja? Al, vanaf vanochtend.
1: Ik had me warm gekleed. Ik had een warm truitje aan, een warm jasje. En ik loop hier naar binnen. En we zitten hier natuurlijk in een kas in het World Horti Center. En er komt een soort warme walm over me heen. Ik begin te zweten, jongen.
2: Oh, lekker.
1: Maar het is hier gelukkig warm. Buiten niet echt.
0: Nee, inderdaad. Nou, super bedankt weer, Mees, voor het bijpraten van de luisteraars. Geen en dan zien we je morgen. Zien we je morgen weer?
1: Weet ik niet. Misschien tot morgen.
0: Oké, okay, misschien tot morgen, misschien niet.
1: Hoi, hoi.
0: Oké, okay, doei, doei.
3: Aan de slag. Dit is jouw kickstart. Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag. Op de WOS.
4: You know. I want your money.

0: ondernemer is geworden en hoe zijn bedrijven zijn ontstaan. Met onder andere, maar ondernemen is natuurlijk niet alleen maar succes. Dus ik ga Thomas even vragen of dat er nog dingen zijn die wat minder goed gingen. Dus Thomas, wat was voor jou de grootste fout die je als ondernemer ooit gemaakt hebt? Kan je die je nog herinneren?
1: Ja, goeie vraag. Nou, wat jij net zei over tegenslagen.
0: Ja.
1: Voor mij de grootste tegenslag is altijd geweest dat ik 's avonds moet werken, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus ik had het net wel over die combinatie van feesten en werken. Maar doordat je altijd moest werken...
0: Ja.
1: Kon ik nooit dan echt met vrienden in het weekend... tussen 4 en 9 iets doen, zeg maar. Dus als zij bijvoorbeeld gingen schuitvaren... of 's middags naar het strand... was het altijd nee. En dan word je op een gegeven moment ook niet eens meer geappt... want ze weet toch dat nee is, weet je wel. Dus dat is voor mij altijd de grootste tegenslag geweest. Voor de rest heb ik met Milo niet per se echt hele grote tegenslagen gehad.
2: Gelukkig. Beter, ja. Dat is wel gelukkig.
1: Ja. Misschien dat een keer iemand de auto in de prak had gereden. Dat was wel een flinke tegenslag. Maar op zich is dat ook altijd wel weer op te lossen. Zeg maar.
0: Ja, zeker.
1: Het voelt niet als een hele grote tegenslag.
0: Zeg. Nee. Nou, sowieso als je zo in de wedstrijd staat... is natuurlijk overal weer een oplossing voor. Dus ja.
1: Ja.
0: Het kan ook eigenlijk nooit voelen als een hele erge tegenslag.
1: Nee.
0: Als je daar toch weer een oplossing voor hebt, dan... Nee.
1: De enige grootste tegenslag die ik me nu nog zou kunnen voorstellen... is dat de keuken in de fik vliegt, zeg maar.
0: Ja,
1: voor de rest kan ik me niet voorstellen dat er iets kan gebeuren, zeg maar.
0: Nee, zou ik even afkloppen aan deze houten tafel hier, want...
1: Bij deze.
0: Even kijken. Wat is... ik ben eigenlijk altijd wel benieuwd naar... hoe jouw week er een beetje uitziet?
1: Goeie vraag. Eigenlijk heel divers. Dus net als dat ik nu ineens weer hier ben... ik heb natuurlijk best wel ook wel heel veel tijd over, 's ochtends. Ik doe heel veel sporten.
0: Ja.
1: En sowieso heel veel in de week ben ik altijd bezig met... hoe kan ik nog meer groeien, nieuwe dingen verzinnen.
0: En ben jij dat dan ook in? Of dat...
1: Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat je de meeste dingen verzint 's nachts in je slaap, zeg maar. Of dat je even tussendoor wakker wordt en dat je de hersens beginnen te ratelen. En dan in één keer komt er wat naar boven dat je denkt... dan ga ik morgen even regelen.
0: Dat ga ik regelen.
1: Ja.
0: En wij schrijven dat op of onthoud je dat gewoon?
1: Nee, onthoud ik gewoon.
0: Ja.
1: Nee, schrijf het dan niet op.
0: Nou, ik vergeet het alles, zeg maar. Dus ik schrijf het vaak op.
1: Maar zijn het dan dromen of...
0: soms ook wel hele goede ideeën.
1: Ja.
0: Maar ik heb die eerder als ik bijvoorbeeld even in de auto zit of zo. Of ik rij ergens naartoe.
1: Ook.
0: Dat ik dan ineens komt er wat.
1: Vind ik ook heerlijk, autorijden. Als je een ritje van 1,5 uur hebt, dan kom je lekker tot rust. En dan verzin je de beste ideeën,
0: Ja, want als we dan zo'n momentje kunnen creëren op dit moment. Waar zou jij over 5 jaar willen staan? En dan heb ik het niet alleen over het bedrijf, maar ook jou als persoon.
1: Waar wil ik heen?
0: Waar wil je heen? Naar Ibiza?
1: Ja, gewoon lekker. Ik vind altijd wel, je moet lekker jezelf blijven zijn, weet je wel. Gewoon lekker sporten, marathons lopen.
0: Dus dat soort dingen
1: per se
0: wil je blijven
1: doen? Frankrijk of zo, dat zou ik nooit zeggen.
0: Nee. Maar wil je Milo's dan bijvoorbeeld nog laten doorgroeien? Wil je bijvoorbeeld een tweede vestiging openen ergens? Of?
1: Nee, zeker geen tweede vestiging. Ik heb al genoeg hoofdpijn aan eentje. Dus.
0: Ja.
1: Nee, maar we zijn wel aan het groeien. We zijn nu bijvoorbeeld een stukje catering zijn we aan het oppakken.
0: Ja.
1: Dus ik ben aan het investeren in een nieuwe beurs. We gaan echt investeren in een hele mooie stand.
0: Ja.
1: Dus dat je ons kan boeken om pizza te bakken bij jou in de achtertuin.
0: Oh ja.
1: Dat kan nu al. Alleen, we zijn nog verder mee aan het groeien, professionaliseren.
0: Ja.
1: Dus we hebben dan straks 1 busje rijden. Maar misschien kan je wel naar 2 of naar 3 busjes gaan. Zeg maar.
0: Ja, precies. Oké, goede stappen.
1: Ja.
0: Dan kan je, ik kan wel begrijpen dat je met 1 winkel gewoon lekker kan blijven doorgroeien.
1: In principe is heel het Westland is onze klant. Dus er zijn hoeveel 130.000 mensen nu in het Westland?
0: Ja, ik denk dat je... Ja,
2: Zoiets. Ga je
1: dus dan, ja. En niet, wij hebben nog geen 130.000 bestellingen. Dus we hebben nog even te gaan.
0: Ja, precies. Hey, als jij een tip zou mogen geven aan een jonge ondernemer hier in de regio. Die zeg maar bijvoorbeeld zelf zou willen ondernemen. Wat zou je dan tegen diegene zeggen?
1: Ja, zoals net al zei, gas open. Zeg maar.
0: Juist.
1: Gewoon gas geven, beginnen, starten.
0: Gewoon starten,
1: dat is het
0: gewoon actie.
1: Starten. Ze zeggen altijd, voordat je er klaar voor bent, moet je beginnen.
0: Ja.
1: Dus met die filosofie, ja, zo onderneem ik ook altijd. Als ik denk, misschien... Ja. Nee, gas, weet je wel.
0: Gas geven, juist. Oké, ik heb hier een klein stukje. Dat gaat over snelle dilemma's. Dus dat is een vraag en daar moet jij snel op antwoord geven.
1: Oh ja. Ja? Ja?
0: Is goed. Oké, die gaan we even doen. 1 jaar geen festivals of 1 jaar geen pizza?
1: 1 jaar geen pizza.
0: Oké. Liever 1 miljoen omzet of 3 maanden per jaar op Ibiza?
1: 1 miljoen omzet.
0: Ja. Liever zelf elke dag in de keuken staan of 100 medewerkers aansturen?
1: 100 medewerkers aansturen.
0: Oké. Wie is volgens jou de betere ondernemer? Iemand die keihard werkt of iemand die alles slim weet te organiseren?
1: Ja, slim organiseren.
0: Ja, als ik jou zo hoor, dan hou je ook van vrije tijd. Dus
1: ja.
0: Slimmer organiseren is voor jou de beste keuze inderdaad.
1: Zeker.
0: Oké.
1: Maar je moet ook kunnen betalen, hè? Dus dat is het ding. Van als jij goede mensen kan betalen, heb jij vrijheid, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus daarom moet jouw onderneming zo tot een bepaalde mate groeien, dat je dat kan betalen. En dan kan je zelf iets meer naar achter.
0: Ja, ja. Nou ja, maar dat is ook een voorbeeld van slim ondernemen. Ja. Dan kan je jezelf vrij spelen.
1: Ja, dus daarom hebben we die verhuizing bijvoorbeeld ook gedaan, om te groeien.
0: Ja.
1: En uiteindelijk hoge omzet. En dan kan je op een gegeven moment goede mensen ook betalen.
0: Ja, ja. Slimme zet geweest, sowieso. Hey, en dan vragen wij ons nog af, kunnen we hier misschien nog een goede korting snoepen bij jou? Want die pizza's hier op tafel en zo, dat ziet er allemaal heel lekker uit.
1: Goede korting snoepen. Ja, nee, ik had wel bedacht. Ik dacht misschien met de kortingscode WOS10 kan je de komende 7 dagen kan je bij Milo bestellen.
0: Holy shit.
2: Dat is dus lekker. Dat is lekker. 10% korting.
1: Ja, wij zouden het grappig vinden als gewoon leuk vinden dat gewoon de klanten dat doen.
0: Ja. En is dat dan nog hoofdletters? Alleen hoofdletters? Of
1: nee, dat maakt niet uit. Gewoon WOS10. Mag hoofdletters, kleinletters. Lekker simpel, WOS 10.
2: Dus luisteraar, denk je nu, zo'n pokeball, een lekkere smoothie, pizza's, toetjes. ik wil even ontzorgd worden vanavond, dan...
1: En wat is jullie favoriet eigenlijk? Want jullie komen zo vaak langs.
2: De Milo Bowl.
1: Dus Milo Bowl.
0: Oh, sorry. De Milo Bowl blijft goed. Maar ik vind die met zalm dus ook echt lekker.
1: Kijk, goed om te horen.
0: Ja. En dan die pizza, weet ik even de naam niet uit mijn hoofd, maar... Volgens mij zitten er...
2: Is met truffel is het.
1: Ja, tartufata of truffel salami. Ik denk tartufata.
0: Ja, die eerste. Ja,
1: ook
0: nee,
1: lekker.
0: Dus dat is onze favoriet. Ja, dus een aanradertje voor de luisteraars.
1: Juist.
0: Dus als je vandaag, morgen of over 7 dagen nog net wil bestellen, dan kan
2: met die korting.
1: Zeker.
0: WOS 10.
1: Leuk.
0: Dan krijg jij 10% korting op je bestelling.
1: Ja, top.
0: Leuk, Thomas. Even kijken of ik nog een leuke afsluitende vraag heb.
2: Ik kan ook vragen aan Thomas. Hey Thomas, joh, als je nog 1 ding wil meegeven aan de luisteraars vandaag op deze dolle donderdag, bijna weekend.
0: Hebben we nog een goede weekendquote? Dan sluiten we hem daarmee af.
1: Ja, wat ik altijd tegen collega's zeg, van ga je nog een beetje dansen van het weekend, weet je?
0: Oké.
1: Dus of ik vraag, en dan na het weekend vraag ik altijd, ben je nog verliefd geworden van het weekend?
0: Oh ja.
1: Altijd leuke vragen.
2: Ja, dat zijn leuke vragen.
1: Dus lekker dansen van het weekend, zou ik zeggen.
0: Jongens, lekker dansen van
1: genieten
0: het weekend.
1: Genieten van het leven, toch?
2: Ja, heel goed. Nou, dan sluiten we dit gesprek af met een aanvraag. Aanvraag van Eva Jonkman. Ze werkt bij More DRV Maasdijk. En ze wil graag knalproblemen van Milo. Laat het lukken.
0: Hey. Nou, dat is zo toepasselijk.
2: Wat een toepasselijke aanvraag.
1: Ja, niet.
0: Thomas, bedankt voor het komen aansluiten
1: super.
0: In de studio.
1: Ja, jullie ook bedankt voor de komst.
0: Tuurlijk.
1: Ik zie jullie snel weer bij een festival, toch?
2: Ja, gezellig.
1: Leuk.
0: We gaan snel weer even dansen.
1: Juist.
2: En niet te vergeten, WOS 10. 10% korting op jouw bestelling.
0: Juist.
2: Bij Milo's.
1: Lekker man.

0: ochtendspits heeft wel zo zijn voordelen. This is how we do
1: it. Ai, even kappen nou. We hebben een groot probleem. Oké, dit is voor de fans.

0: Freddy Morera.
1: Oh, slag. Dit is jouw kickstart.
2: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag op de WOS.
3: Ja, een hele goede morgen en bedankt voor alle aanvragen. Ilse, bedankt voor brokkel maken van Freddy Morera. En Eva voor knalprobleem. Fantastisch, leuk dat jullie luisteren naar Wakker met Tim en Luc. Ik hoop dat iedereen een hele goede en effectieve ochtend heeft. Dat ze er vandaag weer tegenaan kunnen. Wij hebben hier nog 3 minuten op de klok. En dan zijn wij er weer klaar voor morgen. En dan zien we jullie morgen terug om 7 uur. Starten we weer. Vrijdag Talent Friday. En Luc, wie hebben we al in de studio?
4: Ja, die overvalt me een beetje, want ik weet, ik ben even zijn naam vergeten. Maar hij kan in ieder geval heel goed rappen. Dus hij komt hier morgen, nou, gaan we hem even vragen over hoe dat gaat bij hem. Wat voor nummers hij allemaal heeft en wat zijn toekomstvisie is natuurlijk.
3: Ja, leuk. Oké, goed. Dan gaan wij hier nog even een plaatje draaien. En dan zien we jullie weer morgen. Een hele goede dolle donderdag. Later!
1: Dit is jouw kickstart.
2: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag op de WOS.

0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernieling aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. AHAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De brandweer is opnieuw uitgerukt vanwege een gaslucht in de Oudlandstraat in Schravenzande. Voorbijgangers roken gas tegenover de Albert Heijn en sloegen alarm. De brandweer heeft metingen verricht en daarbij een duidelijke gaslucht vastgesteld. De politie heeft de omgeving ruim afgezet met linten. Het is al de derde keer dat de brandweer voor een gaslucht naar de Oudlandstraat moet komen. De meldingen komen wel steeds van verschillende plekken. Een meisje op de fiets is gisteren gewond geraakt bij een harde aanrijding in Schravenzande. Op de Sant-Ambachstraat botste een werkbus frontaal tegen haar aan. Het meisje kwam hard ten val en liep daarbij verwondingen op. Hulpverleners hebben haar op een speciaal matras gelegd om haar zo veilig mogelijk te kunnen vervoeren. Daarna is ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar fiets raakte zwaar beschadigd. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is nog niet bekend. Op de nieuwe natuurbegraafplaats Staalduinen bij Hoek van Holland heeft maandag de eerste begrafenis plaatsgevonden. Een man die al langer de wens had om daar begraven te worden, kreeg er zijn laatste rustplaats. De begraafplaats ligt in de Bonnenpolder en is sinds maandag geopend. Het terrein is ongeveer 30 hectare groot. Slechts een klein deel daarvan wordt gebruikt voor graven. Traditionele grafstenen komen er niet. In plaats daarvan kunnen graven worden gemarkeerd met een houten schijf die langzaam vergaat. De begraafplaats maakt deel uit van een groter natuurgebied dat de komende jaren wordt ontwikkeld. Dan nog het weer. Vanochtend kan er plaatselijk mist voorkomen. Daarna breekt de zon geregeld door en blijft het voorlopig droog. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond gaat het regenen en ook vannacht blijft het bewolkt en kan er nog regen vallen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken er enkele buien over. Daarbij staat er duidelijk meer wind en wordt het ongeveer 15 tot 16 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: de radio aan.
1: Een bak koffie.
0: En een hoop gezelligheid.
2: 87.6 FM.
0: Werken was nog nooit zo leuk. Met meer muziek in jouw regio.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias, en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Roelofarensveen en Leidschendam 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is de WOS Agenda. Op zondag 11 oktober is de spannende en komische familiemusical Juf Braaksel te zien in De Naald. Volg vier dappere kinderen uit groep 7 die samen met het publiek het mysterie rond hun strenge schoolhoofd proberen te ontrafelen. Op zondagmiddag 11 oktober viert dirigent Steven van Wieren zijn 25-jarig jubileum met een feestelijk concert in de Bartholomeuskerk in Poeldijk. Diverse koren, een orkest en dansers brengen een gevarieerd programma. De Rotterdamse Marja van Katendrecht brengt op woensdag 14 oktober haar voorstelling Heel Holland Hoopt in Theater Koningshof. Met haar scherpe humor zorgt ze samen met de zaal voor een avond vol verbinding, hoop en plezier. De Nederlandse comedy Wen er maar aan is te zien in Bioscoop De Naald. Volg actrice M, die door de overgang en een dip in haar carrière het roer volledig omgooit om zichzelf op hilarische wijze opnieuw uit te vinden.
1: Meer agendatips uit onze regio
2: vind je op wos.nl/agenda.
1: De WOS Regio Mix.

ain't no country club either.

0: met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goedendag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verschillende partijen in de Westlandse gemeenteraad zijn boos over een publicatie van Westland Verstandig. Daarin staat dat er plannen zouden zijn om statushouders te huisvesten bij de voormalige school De Morgenster in Monster. Onder meer GBW, CDA, LPF en VVD zeggen dat die conclusie niet klopt. Ook wethouder Dennis Schaffia noemt die publicatie onjuist. Volgens hem blijven de woningen bij De Morgenster bedoeld voor jongeren en starters. Westland Verstandig trekt de publicatie niet in en vindt dat het college duidelijker had moeten zijn over de plannen. De gemeente Westland onderzoekt waar tientallen woonunits kunnen worden ingezet voor tijdelijke huisvesting. Op dit moment staan er 39 chalets opgeslagen in De Lier. Daarvan gaan er 35 naar nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Wateringen-Noord. Later komen ook woonunits vrij die nu nog in het Haagpad in Monster staan. Daardoor zijn er eind dit jaar 29 units beschikbaar. Meerdere politieke partijen willen onderzoeken of die kunnen worden gebruikt voor Westlandse starters en jongeren, bijvoorbeeld op een terrein in Monster. Het college van Maassluis wil stoppen met de opvang van asielzoekers op twee schepen in de stad. Het COA had gevraagd om de overeenkomsten te verlengen totdat er een andere, duurzame opvanglocatie is. Het stadsbestuur wijst dat verzoek af. De opvang in Maassluis begon in 2022 en werd later uitgebreid tot 140 plaatsen op twee schepen. De laatste overeenkomst loopt in april 2027 af. Nieuwe opvang is niet helemaal uitgesloten, omdat de gemeente zich eerder heeft verbonden aan een eventueel landelijk verdeelbesluit. Krijg je nog het weer? Het is vandaag erg wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan een bui vallen. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt ongeveer 15 graden vandaag. Vanavond wordt het tijdelijk wat droger en klaart het af en toe op. In de nacht neemt de bewolking weer toe en volgt vanuit het westen opnieuw regen. Morgen blijft het wisselvallig met kans op regen. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 17 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS-nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: zetten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. Zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude staat file tussen knooppunt Ommendijk en knooppunt Hoflied 3 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Mees Hanegraaf.

0: Verschillende partijen in de Westlandse gemeenteraad zijn boos over een publicatie van Westland Verstandig. Daarin staat dat er plannen zouden zijn om statushouders te huisvesten bij de voormalige school De Morgenster in Monster. Onder meer GBW, CDA, LPF en VVD zeggen dat die conclusie niet klopt. Ook wethouder Dennis Schaffia noemt die publicatie onjuist. Volgens hem blijven de woningen bij De Morgenster bedoeld voor jongeren en starters. Westland Verstandig trekt de publicatie niet in en vindt dat het college duidelijker had moeten zijn over de plannen. De gemeente Westland onderzoekt waar tientallen woonunits kunnen worden ingezet voor tijdelijke huisvesting. Op dit moment staan er 39 chalets opgeslagen in De Lier. Daarvan gaan er 35 naar nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Wateringen-Noord. Later komen ook woonunits vrij die nu nog in het Haagpad in Monster staan. Daardoor zijn er eind dit jaar 29 units beschikbaar. Meerdere politieke partijen willen onderzoeken of die kunnen worden gebruikt voor Westlandse starters en jongeren, bijvoorbeeld op een terrein in Monster. Het college van Maassluis wil stoppen met de opvang van asielzoekers op twee schepen in de stad. Het COA had gevraagd om de overeenkomsten te verlengen totdat er een andere, duurzame opvanglocatie is. Het stadsbestuur wijst dat verzoek af. De opvang in Maassluis begon in 2022 en werd later uitgebreid tot 140 plaatsen op twee schepen. De laatste overeenkomst loopt in april 2027 af. Nieuwe opvang is niet helemaal uitgesloten, omdat de gemeente zich eerder heeft verbonden aan een eventueel landelijk verdeelbesluit. Krijg je nog het weer? Het is vandaag erg wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan een bui vallen. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt ongeveer 15 graden vandaag. Vanavond wordt het tijdelijk wat droger en klaart het af en toe op. In de nacht neemt de bewolking weer toe en volgt vanuit het westen opnieuw regen. Morgen blijft het wisselvallig met kans op regen. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 17 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude staat voor de Corbelo-tunnel 3 kilometer file. Je hebt 5 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond, dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten, buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude. Voor de Corbulo-tunnel heb je 10 minuten vertraging. Er staat 3 kilometer door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Ben jij de nieuwe Jack van Gelder van WOS Sport?
1: Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzendingen in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven?
0: Dan zijn we op zoek naar jou.
1: Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport.
0: WOS Nieuws.
2: Goedendag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verschillende partijen in de Westlandse gemeenteraad zijn boos over een publicatie van Westland Verstandig. Waarin staat dat er plannen zouden zijn om statushouders te huisvesten bij de voormalige school De Morgenster in Monster. Onder meer GBW.

0: CDA, LPF en VVD zeggen dat die conclusie niet klopt. Ook wethouder Dennis Schaffia noemt die publicatie onjuist. Volgens hem blijven de woningen bij de Morgenster bedoeld voor jongeren en starters. Westland Verstandig trekt de publicatie niet in en vindt dat het college duidelijker had moeten zijn over de plannen. De gemeente Westland onderzoekt waar tientallen woonunits kunnen worden ingezet voor tijdelijke huisvesting. Op dit moment staan er 39 chalets opgeslagen in de Lier. Daarvan gaan er 35 naar nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Wateringen-Noord. Later komen ook woonunits vrij die nu nog in het Haagpad in Monster staan. Daardoor zijn er eind dit jaar 29 units beschikbaar. Meerdere politieke partijen willen onderzoeken of die kunnen worden gebruikt voor Westlandse starters en jongeren, bijvoorbeeld op een terrein in Monster. Het college van Maassluis wil stoppen met de opvang van asielzoekers op twee schepen in de stad. Het COA had gevraagd om de overeenkomsten te verlengen totdat er een andere, duurzame opvanglocatie is. Het stadsbestuur wijst dat verzoek af. De opvang in Maassluis begon in 2022 en werd later uitgebreid tot 140 plaatsen op twee schepen. De laatste overeenkomst loopt in april 2027 af. Nieuwe opvang is niet helemaal uitgesloten, omdat de gemeente zich eerder heeft verbonden aan een eventueel landelijk verdeelbesluit. Krijg je nog het weer? Het is vandaag erg wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan een bui vallen. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt ongeveer 15 graden vandaag. Vanavond wordt het tijdelijk wat droger en klaart het af en toe op. In de nacht neemt de bewolking weer toe en volgt vanuit het westen opnieuw regen. Morgen blijft het wisselvallig met kans op regen. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 17 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: warmte
1: en een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker
0: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten, buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zo Weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo Weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verschillende partijen in de Westlandse gemeenteraad zijn boos over een publicatie van Westland Verstandig. Daarin staat dat er plannen zouden zijn om statushouders te huisvesten bij de voormalige school De Morgenster in Monster. Onder meer GBW, CDA, LPF en VVD zeggen dat die conclusie niet klopt. Ook wethouder Dennis Schaffia noemt die publicatie onjuist. Volgens hem blijven de woningen bij De Morgenster bedoeld voor jongeren en starters. Westland Verstandig trekt de publicatie niet in en vindt dat het college duidelijker had moeten zijn over de plannen. De gemeente Westland onderzoekt waar tientallen woonunits kunnen worden ingezet voor tijdelijke huisvesting. Op dit moment staan er 39 chalets opgeslagen in De Lier. Daarvan gaan er 35 naar nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Wateringen-Noord. Later komen ook woonunits vrij die nu nog in het Haagpad in Monster staan. Daardoor zijn er eind dit jaar 29 units beschikbaar. Meerdere politieke partijen willen onderzoeken of die kunnen worden gebruikt voor Westlandse starters en jongeren, bijvoorbeeld op een terrein in Monster. Het college van Maassluis wil stoppen met de opvang van asielzoekers op twee schepen in de stad. Het COA had gevraagd om de overeenkomsten te verlengen totdat er een andere, duurzame opvanglocatie is. Het stadsbestuur wijst dat verzoek

0: af. De opvang in Maassluis begon in 2022 en werd later uitgebreid tot 140 plaatsen op 2 schepen. De laatste overeenkomst loopt in april 2027 af. Nieuwe opvang is niet helemaal uitgesloten, omdat de gemeente zich eerder heeft verbonden aan een eventueel landelijk verdeelbesluit. Krijg je nog het weer? Het is vandaag erg wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan een bui vallen. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt ongeveer 15 graden vandaag. Vanavond wordt het tijdelijk wat droger en klaart het af en toe op. In de nacht neemt de bewolking weer toe en volgt vanuit het westen opnieuw regen. Morgen blijft het wisselvallig met kans op regen. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 17 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis. In je regio. De WOS.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van...

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. VOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. VOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de VOS. VOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verschillende partijen in de Westlandse gemeenteraad zijn boos over een publicatie van Westland Verstandig. Daarin staat dat er plannen zouden zijn om statushouders te huisvesten bij de voormalige school De Morgenster in Monster. Onder meer GBW, CDA, LPF en VVD zeggen dat die conclusie niet klopt. Ook wethouder Dennis Schaffia noemt die publicatie onjuist. Volgens hem blijven de woningen bij De Morgenster bedoeld voor jongeren en starters. Westland Verstandig trekt de publicatie niet in en vindt dat het college duidelijker had moeten zijn over de plannen. De gemeente Westland onderzoekt waar tientallen woonunits kunnen worden ingezet voor tijdelijke huisvesting. Op dit moment staan er 39 chalets opgeslagen in De Lier. Daarvan gaan er 35 naar nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Wateringen-Noord. Later komen ook woonunits vrij die nu nog in het Haagpad in Monster staan. Daardoor zijn er eind dit jaar 29 units beschikbaar. Meerdere politieke partijen willen onderzoeken of die kunnen worden gebruikt voor Westlandse starters en jongeren, bijvoorbeeld op een terrein in Monster. Het college van Maassluis wil stoppen met de opvang van asielzoekers op twee schepen in de stad. Het COA had gevraagd om de overeenkomsten te verlengen totdat er een andere, duurzame opvanglocatie is. Het stadsbestuur wijst dat verzoek af. De opvang in Maassluis begon in 2022 en werd later uitgebreid tot 140 plaatsen op twee schepen. De laatste overeenkomst loopt in april 2017.

0: 27 af. Nieuwe opvang is niet helemaal uitgesloten, omdat de gemeente zich eerder heeft verbonden aan een eventueel landelijk verdeelbesluit. Krijg je nog het weer? Het is vandaag erg wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan een bui vallen. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt ongeveer 15 graden vandaag. Vanavond wordt het tijdelijk wat droger en klaart het af en toe op. In de nacht neemt de bewolking weer toe en volgt vanuit het westen opnieuw regen. Morgen blijft het wisselvallig met kans op regen. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 17 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzamer zeker weer drukker op de weg. Het loopt onder meer vast op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. Daar heb je nu zo'n 10 minuten oponthoud. Verder staan er wat korte files die enkele minuten vertraging opleveren op de A20 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yesh Yılgız was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzaam maar zeker weer drukker op de weg. Het loopt onder meer vast op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. Daar heb je nu zo'n 10 minuten oponthoud. Verder staan er wat korte files die enkele minuten vertraging opleveren op de A20 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dreigende wolkenluchten, een wit landschap of een schitterende regenboog. Het weer levert altijd mooie plaatjes op. Daarom zijn wij benieuwd naar jouw plaatjes. Wil je jouw weerfoto terugzien in de uitzendingen van het WOS Nieuws? Mail dan naar weerfoto@wos.nl met je naam en woonplaats. En wie weet zie je jouw weerfoto terug op WOS TV. WOS Nieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verschillende partijen in de Westlandse gemeenteraad zijn boos over een publicatie van Westland Verstandig. Daarin staat dat er plannen zouden zijn om statushouders te huisvesten bij de voormalige school De Morgenster in Monster. Onder meer GBW, CDA, LPF en VVD zeggen dat die conclusie niet klopt. Ook wethouder Dennis Schaffia noemt die publicatie onjuist. Volgens hem blijven de woningen bij De Morgenster bedoeld voor jongeren en starters. Westland Verstandig trekt de publicatie niet in en vindt dat het college duidelijker had moeten zijn over de plannen. De gemeente Westland onderzoekt waar tientallen woonunits kunnen worden ingezet voor tijdelijke huisvesting. Op dit moment staan er 39 chalets opgeslagen in De Lier. Daarvan gaan er 35 naar nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Wateringen-Noord. Later komen ook woonunits vrij die nu nog in het Haagpad in Monster staan. Daardoor zijn er eind dit jaar 29 units beschikbaar. Meerdere politieke partijen willen onderzoeken of die kunnen worden gebruikt voor Westlandse starters en jongeren, bijvoorbeeld op een terrein in Monster. Het college van Maassluis wil stoppen met de opvang van asielzoekers op twee schepen in de stad. Het COA had gevraagd om de overeenkomsten te verlengen totdat er een andere, duurzame opvanglocatie is. Het stadsbestuur wijst dat verzoek af. De opvang in Maassluis begon in 2022 en werd later uitgebreid tot 140 plaatsen op twee schepen. De laatste overeenkomst loopt in april 2027 af. Nieuwe opvang is niet helemaal uitgesloten, omdat de gemeente zich eerder heeft verbonden aan een eventueel landelijk verdeelbesluit. Krijg je nog het weer? Het is vandaag erg wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan een bui vallen. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt ongeveer 15 graden vandaag. Vanavond wordt het tijdelijk wat droger en klaart het af en toe op. In de nacht neemt de bewolking weer toe en volgt vanuit het westen opnieuw regen. Morgen blijft het wisselvallig met kans op regen. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 17 graden. Fijne dag nog!
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzaam maar zeker weer drukker op de weg. Het loopt onder meer vast op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. Daar heb je nu zo'n 10 minuten oponthoud. Verder staan er wat korte files die enkele minuten vertraging opleveren op de A20 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzaam maar zeker weer drukker op de weg. Het loopt onder meer vast op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. Daar heb je nu zo'n 10 minuten oponthoud. Verder staan er wat korte files die enkele minuten vertraging opleveren op de A20 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zo Weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo Weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verschillende partijen in de Westlandse gemeenteraad zijn boos over een publicatie van Westland Verstandig. Daarin staat dat er plannen zouden zijn om statushouders te huisvesten bij de voormalige school De Morgenster in Monster. Onder meer GBW, CDA, LPF en VVD zeggen dat die conclusie niet klopt. Ook wethouder Dennis Schaffia noemt die publicatie onjuist. Volgens hem blijven de woningen bij De Morgenster bedoeld voor jongeren en starters. Westland Verstandig trekt de publicatie niet in en vindt dat het college duidelijker had moeten zijn over de plannen. De gemeente Westland onderzoekt waar tientallen woonunits kunnen worden ingezet voor tijdelijke huisvesting. Op dit moment staan er 39 chalets opgeslagen in De Lier. Daarvan gaan er 35 naar nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Wateringen-Noord. Later komen ook woonunits vrij die nu nog in het Haagpad in Monster staan. Daardoor zijn er eind dit jaar 29 units beschikbaar. Meerdere politieke partijen willen onderzoeken of die kunnen worden gebruikt voor Westlandse starters en jongeren, bijvoorbeeld op een terrein in Monster. Het college van Maassluis wil stoppen met de opvang van asielzoekers op twee schepen in de stad. Het COA had gevraagd om de overeenkomsten te verlengen totdat er een andere, duurzame opvanglocatie is. Het stadsbestuur wijst dat verzoek af. De opvang in Maassluis begon in 2022 en werd later uitgebreid tot 140 plaatsen op twee schepen. De laatste overeenkomst...

0: De toekomst loopt in april 2027 af. Nieuwe opvang is niet helemaal uitgesloten, omdat de gemeente zich eerder heeft verbonden aan een eventueel landelijk verdeelbesluit. Krijg je nog het weer? Het is vandaag erg wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan een bui vallen. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt ongeveer 15 graden vandaag. Vanavond wordt het tijdelijk wat droger en klaart het af en toe op. In de nacht neemt de bewolking weer toe en volgt vanuit het westen opnieuw regen. Morgen blijft het wisselvallig met kans op regen. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 17 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzaam maar zeker weer drukker op de weg. Het loopt onder meer vast op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. Daar heb je nu zo'n 10 minuten oponthoud. Verder staan er wat korte files die enkele minuten vertraging opleveren op de A20 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzaam maar zeker weer drukker op de weg. Het loopt onder meer vast op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. Daar heb je nu zo'n 10 minuten oponthoud. Verder staan er wat korte files die enkele minuten vertraging opleveren op de A20 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WOS Verkeer. Er zijn momenteel geen noemenswaardige verkeersupdates. Kijk voor alle verkeersinformatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS. Weer.

0: onze regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verschillende partijen in de Westlandse gemeenteraad zijn boos over een publicatie van Westland Verstandig. Waarin staat dat er plannen zouden zijn om statushouders te huisvesten bij de voormalige school De Morgenster in Monster. Onder meer GBW, CDA, LPF en VVD zeggen dat die conclusie niet klopt. Ook wethouder Dennis Schaffia noemt die publicatie onjuist. Volgens hem blijven de woningen bij De Morgenster bedoeld voor jongeren en starters. Westland Verstandig trekt de publicatie niet in en vindt dat het college duidelijker had moeten zijn over de plannen. De gemeente Westland onderzoekt waar tientallen woonunits kunnen worden ingezet voor tijdelijke huisvesting. Op dit moment staan er 39 chalets opgeslagen in de Lier. Daarvan gaan er 35 naar nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Wateringen-Noord. Later komen ook woonunits vrij die nu nog in het Haagpad in Monster staan. Daardoor zijn er eind dit jaar 29 units beschikbaar. Meerdere politieke partijen willen onderzoeken of die kunnen worden gebruikt voor Westlandse starters en jongeren, bijvoorbeeld op een terrein in Monster. Het college van Maassluis wil stoppen met de opvang van asielzoekers op twee schepen in de stad. Het COA had gevraagd om de overeenkomsten te verlengen totdat er een andere, duurzame opvanglocatie is. Het stadsbestuur wijst dat verzoek af. De opvang in Maassluis begon in 2022 en werd later uitgebreid tot 140 plaatsen op twee schepen. De laatste overeenkomst loopt in april 2027 af. Nieuwe opvang is niet helemaal uitgesloten, omdat de gemeente zich eerder heeft verbonden aan een eventueel landelijk verdeelbesluit. Krijg je nog het weer? Het is vandaag erg wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan een bui vallen. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt ongeveer 15 graden vandaag. Vanavond wordt het tijdelijk wat droger en klaart het af en toe op. In de nacht neemt de bewolking weer toe en volgt vanuit het westen opnieuw regen. Morgen blijft het wisselvallig met kans op regen. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 17 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzamer zeker weer drukker op de weg. Het loopt onder meer vast op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. Daar heb je nu zo'n 10 minuten oponthoud. Verder staan er wat korte files die enkele minuten vertraging opleveren op de A20 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Dit is de WOS Agenda. Op zondag 11 oktober is de spannende en komische familiemusical Juf Braaksel te zien in De Naald. Volg vier dappere kinderen uit groep 7 die samen met het publiek het mysterie rond hun strenge schoolhoofd proberen te ontrafelen. Op zondagmiddag 11 oktober viert dirigent Steven van Wieren zijn 25-jarig jubileum met een feestelijk concert in de Bartholomeuskerk in Poeldijk. Diverse koren, een orkest en dansers brengen een gevarieerd programma. De Rotterdamse Marja van Katendrecht brengt op woensdag 14 oktober haar voorstelling Heel Holland Hoopt in Theater Koningshof. Met haar scherpe humor zorgt ze samen met de zaal voor een avond vol verbinding, hoop en plezier. De Nederlandse comedy Wen er maar aan is te zien in Bioscoop De Naald. Volg actrice M, die door de overgang en een dip in haar carrière het roer volledig omgooit om zichzelf op hilarische wijze opnieuw uit te vinden.
1: Meer agenda tips op onze regio vind je op bos.nl.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
5: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
4: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
6: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
4: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzamer zeker weer drukker op de weg. Het loopt onder meer vast op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. Daar heb je nu zo'n 10 minuten oponthoud. Verder staan er wat korte files die enkele minuten vertraging opleveren op de A20 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zo Weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo Weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verschillende partijen in de Westlandse gemeenteraad zijn boos over een publicatie van Westland Verstandig. Daarin staat dat er plannen zouden zijn om statushouders te huisvesten bij de voormalige school De Morgenster in Monster. Onder meer GBW, CDA, LPF en VVD zeggen dat die conclusie niet klopt. Ook wethouder Dennis Schaffia noemt die publicatie onjuist. Volgens hem blijven de woningen bij De Morgenster bedoeld voor jongeren en starters. Westland Verstandig trekt de publicatie niet in en vindt dat het college duidelijker had moeten zijn over de plannen. De gemeente Westland onderzoekt waar tientallen woonunits kunnen worden ingezet voor tijdelijke huisvesting. Op dit moment staan er 39 chalets opgeslagen in De Lier. Daarvan gaan er 35 naar nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Wateringen-Noord. Later komen ook woonunits vrij die nu nog in het Haagpad in Monden.

0: Monsters staan. Daardoor zijn er eind dit jaar 29 units beschikbaar. Meerdere politieke partijen willen onderzoeken of die kunnen worden gebruikt voor Westlandse starters en jongeren, bijvoorbeeld op een terrein in Monster. Het college van Maassluis wil stoppen met de opvang van asielzoekers op twee schepen in de stad. Het COA had gevraagd om de overeenkomsten te verlengen totdat er een andere, duurzame opvanglocatie is. Het stadsbestuur wijst dat verzoek af. De opvang in Maassluis begon in 2022 en werd later uitgebreid tot 140 plaatsen op twee schepen. De laatste overeenkomst loopt in april 2027 af. Nieuwe opvang is niet helemaal uitgesloten, omdat de gemeente zich eerder heeft verbonden aan een eventueel landelijk verdeelbesluit. Krijg je nog het weer? Het is vandaag erg wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan een bui vallen. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt ongeveer 15 graden vandaag. Vanavond wordt het tijdelijk wat droger en klaart het af en toe op. In de nacht neemt de bewolking weer toe en volgt vanuit het westen opnieuw regen. Morgen blijft het wisselvallig met kans op regen. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 17 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis. In je regio. De

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
5: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
4: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.

0: en Mismees Hanegraaf. Verschillende partijen in de Westlandse gemeenteraad zijn boos over een publicatie van Westland Verstandig. Daarin staat dat er plannen zouden zijn om statushouders te huisvesten bij de voormalige school De Morgenster in Monster. Onder meer GBW, CDA, LPF en VVD zeggen dat die conclusie niet klopt. Ook wethouder Dennis Schaffia noemt die publicatie onjuist. Volgens hem blijven de woningen bij De Morgenster bedoeld voor jongeren en starters. Westland Verstandig trekt de publicatie niet in en vindt dat het college duidelijker had moeten zijn over de plannen. De gemeente Westland onderzoekt waar tientallen woonunits kunnen worden ingezet voor tijdelijke huisvesting. Op dit moment staan er 39 chalets opgeslagen in De Lier. Daarvan gaan er 35 naar nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Wateringen-Noord. Later komen ook woonunits vrij die nu nog in het Haagpad in Monster staan. Daardoor zijn er eind dit jaar 29 units beschikbaar. Meerdere politieke partijen willen onderzoeken of die kunnen worden gebruikt voor Westlandse starters en jongeren, bijvoorbeeld op een terrein in Monster. Het college van Maassluis wil stoppen met de opvang van asielzoekers op twee schepen in de stad. Het COA had gevraagd om de overeenkomsten te verlengen totdat er een andere, duurzame opvanglocatie is. Het stadsbestuur wijst dat verzoek af. De opvang in Maassluis begon in 2022 en werd later uitgebreid tot 140 plaatsen op twee schepen. De laatste overeenkomst loopt in april 2027 af. Nieuwe opvang is niet helemaal uitgesloten, omdat de gemeente zich eerder heeft verbonden aan een eventueel landelijk verdeelbesluit. Krijg je nog het weer? Het is vandaag erg wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan een bui vallen. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt ongeveer 15 graden vandaag. Vanavond wordt het tijdelijk wat droger en klaart het af en toe op. In de nacht neemt de bewolking weer toe en volgt vanuit het westen opnieuw regen. Morgen blijft het wisselvallig met kans op regen. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 17 graden. Fijne dag nog.
1: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
4: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end, or mean that the whole of the investigation was unlawful.
3: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
3: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad. Correspondent Daisy Moore.
4: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
3: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyad gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 11 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger, bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van 12 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwamen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: kosten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 2 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nido Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.